0: de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een eerste proefpersoon heeft een experimenteel vaccin gekregen tegen de Ebola-variant, waarvan een uitbraak is in Congo. De test in het Engelse Oxford is de eerste waarbij mensen worden gevaccineerd. 50 gezonde mensen krijgen het vaccin om te kijken of het schadelijk is. Als het vaccin werkt, is het meteen klaar om te worden ingezet. Er zijn al 600.000 doses aangemaakt. Sinds eind april zijn er in Congo en buurland Oeganda meer dan 1000 mensen omgekomen door Ebola. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantievierders zijn geëvacueerd. In Gironde worden ook 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. En Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken van het land. Volgens hem heeft Venezuela het vertrouwen verloren door politieke aanvallen. Het strafhof begon in 2020 een onderzoek naar misdaden tegen de menselijkheid door het Venezolaanse regime. Het weer, het is droog, bij een graad of 13. Overdag is het ook droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Morgen zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag is het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur vannacht en de komende dag beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. Ook in Frankrijk woeden nog grote natuurbranden. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het werkt, dan kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat ze 112 hadden gebeld, vond de politie nog een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het is droog bij een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook enkele stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt en regenachtig. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer daar te helpen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat de brandweer ondersteunt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. Enkele grote natuurbranden in Spanje zijn nog niet onder controle. Bij Madrid en ten westen van de hoofdstad zijn 60.000 mensen geëvacueerd. Wel is er voorzichtig optimisme. De temperatuur is iets gedaald en de wind is gaan liggen. De autoriteiten hopen dat het vuur daardoor beter kan worden bestreden. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag steun van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. In de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. Die begon vervolgens te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in droge staat kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Er kwamen meldingen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam. Daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. Het weer, het is droog bij ongeveer 13 graden. Overdag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen regen bij maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal.
2: In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. De Spaanse autoriteiten hopen dat enkele grote natuurbranden daar vandaag onder controle zijn. Ze hebben goede hoop omdat de temperatuur vannacht is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 22:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de Starlink-satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. Uit een museum in Frankrijk is een gouden halsketting van 2500 jaar oud gestolen. Het is een massief gouden halsring van bijna een halve kilo. Het juweel is onderdeel van de Schat van Vie en lag in het museum van Châtillon-sur-Seine. De Franse minister van Cultuur spreekt van een nieuwe klap voor het erfgoed van het land en vreest dat het juweel wordt omgesmolten. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strand dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk zijn het explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje ziet het ernaar uit dat enkele grote natuurbranden vandaag onder controle zijn. De Spaanse autoriteiten hebben goede hoop omdat de temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Verder krijgt Spanje vanaf vandaag hulp van enkele blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland. De branden woeden bij Madrid en ten westen van de hoofdstad. In het Engelse Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda. Het is het eerste van 4 vaccins waarmee op mensen wordt getest. Als het vaccin werkt, kan het meteen worden ingezet. Er liggen al 600.000 doses klaar. De Amerikaanse president Trump heeft tijdens het inhalen van het correspondence dinner opnieuw uitgehaald naar de pers. Hoewel hij in eerste instantie beloofde mild te zijn, kwam het al snel tot beschuldigingen van nepnieuws, gefit op verslaggevers en beledigende opmerkingen over democratische politici. Het was de tweede keer dit jaar dat het evenement werd gehouden. Het correspondence dinner was eigenlijk afgelopen april, maar werd kort na de start onderbroken toen een man schoten loste. Onder andere Trump werd geëvacueerd. Het weer. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. Hier en daar wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. Morgen bewolkt met ook wat regen bij maximaal 23 graden. Daarna weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel jonge LHBTI'ers voelen zich op school en thuis niet veilig, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 19 jaar oud. De redactie ondervroeg 8000 jonge homo's, lesbiennes, bi- en transmensen. Ruim de helft van hen zegt dat hun ouders niet durven te vertellen over hun geaardheid. Een kwart van de respondenten geeft daarnaast aan zich niet veilig te voelen bij één of beide ouders. Ook op school voelen veel LHBTI-jongeren zich onveilig, vooral door negatieve opmerkingen van medescholieren. De Franse regering stuurt nog 500 militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Dat werd gisteravond besloten na een crisisoverleg van het kabinet. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Spanje hebben de autoriteiten goede hoop dat de natuurbranden rond Madrid onder controle komen. De temperatuur is gedaald en de wind is gaan liggen. Ook komen vandaag blusvliegtuigen uit Italië en Griekenland helpen. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in het land te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam en boven Nederland opbrandde. In Rotterdam is vandaag het jaarlijkse zomercarnaval. Voorop dansen de zogeheten King en Queen. Die laatste is dit jaar na aangepaste regels voor het eerst een moeder. Eerst stond in de regels dat vrouwen die een kind hadden gebaard geen queen mochten zijn, maar dat vond de organisatie achterhaald. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden

mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde

Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar het departement Gironde te reizen. Vanwege de natuurbranden wil de verkeersdienst de wegen zoveel mogelijk vrijhouden voor hulpdiensten. In het departement woedt ten westen van Bordeaux sinds woensdag een natuurbrand. Volgens Franse media is al 30.000 hectare natuur verloren gegaan. Nederlanders die naar Spanje willen, wordt geadviseerd Bordeaux te mijden en via Toulouse te rijden. Ook in de regio onder Gironde woedt een grote brand. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis, blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8.000 jongeren tussen de 13 en 19 jaar. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. Tijdens het correspondence dinner van het Witte Huis dat vannacht werd ingehaald, heeft president Trump opnieuw uitgehaald naar de pers. Hij beloofde afhankelijk om mild te zijn, maar verviel al snel in beschuldigingen en beledigingen die hij al vaker heeft geuit. Er werd te weinig gelachen tijdens zijn speech. Met het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mirjana Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Zomercarnaval wordt dit jaar voor de 42e keer gehouden en veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een queen. Sinds 4 jaar wordt ook een king gekozen. Het weer, veel zon vandaag, hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en vallen er buien. Dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via bingofm.nl en de app.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi wordt een motorboot met 13 opvarenden vermist. Onder hen zijn 5 Nederlanders, meldt persbureau AP op basis van de Indonesische autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat nog niet bevestigen. Behalve de Nederlanders zouden 3 Duitsers, een Belg, een Tsjech, een Française en 2 Indonesische bemanningsleden aan boord zijn. Er werd de alarm geslagen nadat de boot niet terugkwam van een tocht. Direct werd gestart met zoeken, maar dat leverde nog niks op. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Een groot deel van de LHBTI-jongeren voelt zich onveilig op school en thuis. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories onder 8000 jongeren tussen de 13 en 19. De helft van hen zegt dat ze hun ouders niet over hun geaardheid durven te vertellen. Ook voelen jongeren zich onveilig op school door vervelende opmerkingen van medescholieren. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege de grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorstelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Het weer, veel zon vandaag met hier en daar stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser en er vallen buien. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Muziek bij de koffie met Marcel Druif.

Siri Romley op Bingo FM. En dan ben ik van jou. Nou, dat is misschien een beetje een groot woord. Maar de komende twee uur kunnen we wel samen zijn hier. Bij het programma Muziek bij de Koffie, de zaterdageditie. Kijk even naar het verkeer. Zien op dit moment geen vertragingen. Wel zijn er veel wegopbrekingen. Maar goed, dat levert dus nog steeds geen vertraging op. Dat is goed nieuws. En volgens mij is het ook nog geen zwarte zaterdag. Meestal is dat één zo'n dag, hè. Die dan ineens dat iedereen of terugkomt van vakantie of gaat met vakantie. Nou goed, ik heb hem nog niet gesignaleerd. Wat we wel gesignaleerd hebben gisteren is een vuurbal boven Nederland. Ja, dat klinkt natuurlijk super spectaculair. Het was zo rond 10:30. En meerdere mensen hebben het gezien. Ook hier in Utrecht was hij te zien. Maar goed, het was allemaal minder spannend dan gedacht. Het was namelijk satelliet van Elon Musk. Het is nummertje 541 voor de mensen die het willen weten. En dat is allemaal volgens satellietdeskundige Marco Langbroek. Wij hebben zometeen contact met Italië. Daar zit namelijk Bert van Linde. En hij heeft de onderwerpen van Ondiep TV. We zijn natuurlijk in zomervakantie. Misschien heb jij dat ook wel. En er is dus ook een soort zomerprogrammering. Bellen we toch eventjes met Bert over hoe en wat. En altijd even goed om te horen hoe het met hem is. Voor de rest zometeen de bingo schijf. En wellicht jouw verzoekje als je hem doorgeeft. Marcel, @BingoFM, dat is het enige juiste adres. En ik zie dat de postvak helemaal leeg is op dit moment. Marcel.

0: Ah, lekkere zomerse klanken van Jannes en dansen tot het morgen is. Het zijn ook Griekse klanken. En wij gaan nu naar Italië, want daar is Bert van Linde. Die is aan de telefoon. Hele goede morgen, Bert.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Goedemorgen.
0: Ja, ik zei natuurlijk, als ik je spreek, dat betekent ook dat er een week van je vakantie af is. Want vorige week was je nog onderweg naar je accommodatie.
1: Ja, dat klopt. Ja, zo'n week gaat snel voorbij. Maar ja, weet je, als je het aan je zin hebt, dan vind je dat ook weer niet erg.
0: Nee, dat is wel waar. Kijk, het is hier in Utrecht is het ook super lekker weer hoor. Hier kun je ook gewoon aan het terrasje zitten. Maar maak ons eventjes lekker, Bert.
1: Ja, nou ja, het is hier ook prima weer. Het is op dit moment, het wordt geloof ik deze dag 29 graden. Mm-hmm. Morgen zou het iets minder zijn. Ja. Maar dan gaan die temperaturen weer stijgen. En dan kom je geloof ik volgende week ergens rond 34 te zitten.
0: Bert, en dan zit je daar aan het meer, zo op een terrasje, met misschien wel een biertje in je hand.
1: Of nou, dat klopt ook wel. Ik ga meestal gaan we lekker aan het meer zitten. En dan ook inderdaad op een terrasje later. En dan weer met een paar potten bier erbij.
0: Ja,
1: dat is voor mij is dat ook vakantie.
0: Ik denk voor de meeste mensen, Bert. Zeg,
1: Dat denk ik ook wel.
0: In Zuid-Europa zijn er best veel branden op dit moment. Ja. Zijn daar ook waarschuwingen voor in Italië, Bert?
1: Nee, ik heb hier aan het Gardermeer of rondom het Gardermeer daar niks van meegekregen. Mm-hmm. Ik weet natuurlijk niet hoe het in Zuid-Italië is, maar dan praat je over 1600 kilometer verderop.
0: Dat is een lange laars.
1: Dus dat is natuurlijk anders, maar hier is er op dit moment gelukkig is er verder niks aan de hand.
0: Heel goed.
1: Ja?
0: Ik bel natuurlijk niet alleen voor de vakantie. Ik wil ook graag even weten wat er morgen in de onderwerpen zitten van Utrecht Noordwest.
1: Ja, dat is dan als eerste onderwerp herhalen we dan Lin. Dat is een meisje wat blind is. En die heeft een menukaart in braille vertaald.
0: Ja.
1: Voor restaurant Moos. Dat is één. Dan hebben we nog Pakkie Utrecht. Dat is een boekje wat Ton van den Berg heeft geschreven. Koos Marsman, hè, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: En dat zijn een aantal Utrechtse verhaaltjes die hij op bepaalde plekken in de stad vertelt.
0: Ja.
1: En als laatste, ja, dat is wel heel toepasselijk, zit er een item in sneeuwpret.
0: Oh, ja. Sommige mensen kunnen dat nu wel een beetje gebruiken, sneeuw.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Ja.
1: Nou ja. Dat zijn in ieder geval die eigen...

0: een wat drinken en dan gaan we weer verder.
1: Ja, wat vervelend allemaal. Zeg Bert, nu weet de thuisfront ook in ieder geval weer dat alles goed met jullie gaat. Dat is ook fijn om te weten. En ik zou zeggen, wij spreken elkaar volgende week weer voor de onderwerpen van dan.
0: Helemaal goed. En mijn schoonmoeder is ook weer gerustgesteld.
1: Ja, zo is het, Bert. Goed zo. Wij gaan luisteren naar de bingo schijf, Bert.
0: Oké, okay, hoi.
1: Dag, veel plezier nog. Hoi. Ciao. Hoi.
0: Dank.
1: Dat was Bert van Linden, natuurlijk aan het Gardameer. Wij gaan dus luisteren naar de belangrijkste schijf voor de komende week. Lekker zomers, Sonzo Basili. Bingo.

0: misschien wel zijn grootste hit, hè, Erik Meesie. En zonder jou. Zonder jou is er ook geen Bingo FM. En zonder je verzoek je al helemaal niet. Dus geef hem gerust door. Dat kan natuurlijk ook vanaf je vakantieadres, hè. Marcel@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app. Zometeen, dan kijken we eens even naar het weerbericht voor hier in Nederland. Eerst luisteren we nog even naar Rowan Herzen met auto en vliegtuig.
1: Ondermee, het land voorbij, het vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

0: Jeffrey Heese op de zender. Met Liefde is Magie. Wij kijken even naar het verkeer. Er staan namelijk twee vertragingen. 6 minuten op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Abcoude en Amsterdam Zuidoost. En 5 minuten op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Veenendaal en Oosterbeek. Kijk ook gelijk even naar het weer. Vandaag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Maar er trekken ook wolken voorbij. Bij matige westenwind wordt het 22 graden dicht bij de kust. Tot lokaal 29 graden in Limburg. Vanavond en vannacht dan neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en valt verspreid een bui. Minima liggen tussen de 14 en 17 graden. Zondag dan trekken vanuit het westen diverse buien over het land. Slechts af en toe is er ruimte voor de zon. Het kwik stijgt dan naar 19 tot 22 graden.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

grote hit, hè? Justin de Wild en Cheerio. We gaan altijd even kijken wat er te doen is dit weekend in de stad. En zo ook vandaag natuurlijk. En er is op het Domplein een wijnfestijn. Nou, ze hebben voor de zaterdag in ieder geval bedacht dat vanaf 1 uur je wel een wijntje kunt drinken. Er zijn in ieder geval 3 dagen lang honderden verschillende wijnen onder het genot van een hapje en wat muziek te doen. Gisteren is dat dus begonnen en vandaag is dat dus ook. Je moet er wel een kaartje voor kopen. De kosten zijn bijna 16 euro. Maar op zondag is het iets goedkoper, dan is het 11 euro. Doe er je voordeel mee. Wij gaan luisteren naar de muziek hier op Bingo FM. En we gaan even met z'n allen even de zakdoeken erbij halen. Want we gaan terug in de tijd met Jacques Herp. De klassieker, alle klassiekers, Manuela.

Gianluca en Chica, Chica. Lekker zomerse klanken op Bingo FM. Kijk even naar de morgen, dan is het zondag. Ik zei het al, dan in het weerbericht is het misschien toch wat minder weer. Maar je kunt er toch op uitgaan. Want er is een markt tussen 11 en 5 uur bij de Betonnerie. En het gaat dan vooral over tweedehands kleding. Toffe vintage items kun je daar misschien wel scoren. Dat is dus morgen van 11 tot 5 bij de Betonnerie. Maar er is ook de Zwanmarkt. En dat is bij Vredenburg. Daar kun je allerlei handgemaakte producten kopen of illustraties. En er zijn ook wat lekkernijen. Ook daar is de toegang gratis. Wij gaan luisteren naar Nielsen en Jiggy J.

Ja, Frank Verkooijen en Suzanne Veldmeijer. En veel leuker met jou. We hebben een verzoekje binnengekregen. Het verzoekje is van Ricardo van Mansum. En die zegt, zou je Henk Weygaard willen draaien met Was ik maar een dichter? Is het lied voor mijn moppie en die heet Sandra. Ja, nou, als we het dan toch over Henk Weygaard hebben. Het is dit weekend ook het Truckstar Festival. Nou, als je van trucks gek bent, dan denk ik dat je daar inmiddels al bent. En zo niet, dan is dat misschien toch nog een leuke uittrip. Ja, ze staan daar met gepoetste vrachtwagens natuurlijk. Het Truckstar Festival is iconisch natuurlijk. En hier is dan aangevraagd Henk Weygaard. Ja, dat is hem daar niet natuurlijk. Maar alsnog, Henk Weygaard. Ik denk al, daar klopt helemaal niks van. Nee, dat is duidelijk. Hier is hij.

0: bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.

0: Schut met het NOS-journaal. De 5 Nederlanders die op een vermiste motorboot zaten in Indonesië zijn levend gevonden. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar weer veilig aan land. Ze zaten samen met 8 andere toeristen op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd alarm geslagen. Waardoor de boot in de problemen kwam is nog niet bekend. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer, nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. 7 randgemeenten van de Franse stad Bordeaux zijn ontruimd vanwege grote natuurbranden. Het is een voorzorgsmaatregel voor het geval het vuur de stad bereikt. De ontwikkeling van de brand in het departement Gironde is onvoorspelbaar, omdat de wind al meerdere keren is gedraaid. In totaal zijn al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd. De Franse verkeersdienst roept mensen op niet door of naar Gironde te reizen. De wegen moeten zoveel mogelijk vrij blijven voor hulpdiensten. Bij het Rotterdamse zomercarnaval is de Queen dit jaar voor het eerst een vrouw die kinderen heeft, Mireina Richardson. In de regels stond tot vorig jaar dat moeders waren uitgesloten van de rol. Het idee was dat vrouwen met kinderen niet genoeg tijd zouden hebben, maar na klachten bleek ook de organisatie de regel niet meer van deze tijd te vinden. Het zomercarnaval is dit jaar voor de 42e keer. Het veranderde al vaker tradities. Jarenlang was er alleen een Queen en sinds 4 jaar wordt ook een King gekozen. Het weer, veel zon, hier en daar stapelwolken. Het is een graad of 24 aan zee tot 29 in het binnenland. Morgen een stuk frisser, vallen buien, wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druif.

Af en toe dan loop ik wel eens door de stad in Amersfoort. Dan zie ik hem even een lekker een bakje koffie drinken, digidekt. En dan is hij zonder Miss Montreal hoor, maar in dit geval dus niet. Alles is zoals het zou moeten zijn. Dat is hier ook op de schermen te zien en ik zie ook vertragingen. Dus we gaan even naar de verkeersinformatie. 5 minuten staan er op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek. En ook 5 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. Hou daar even rekening mee. Ben jij ook benieuwd welke dagen er gevierd worden vandaag? Dan heb ik goed nieuws. Zometeen noem ik ze allemaal op. En dan weten we eventjes welke dagen dat zijn. Heb jij een verzoek? Kun je hem gerust doorgeven. Marcel@bingofm. En we kijken natuurlijk straks ook naar het uitgebreide weerbericht. En dan zo aan het einde van dit uurtje. Ah, dan is Henry Voert er ook weer bij. En kunnen we ons langzaam gaan opmaken voor de weekendlunch. Verzoek dus marcel@bingofm.nl of gebruik de Bingo FM app. Wij gaan luisteren naar Mo.

0: dansen heel de nacht.
1: Nou, het wordt wel wat zweterig dan hoor. Sander Kwarten en ik wil met je dansen heel de nacht. Ja, het is...
2: Het is zaterdag.
1: Precies, het is 25 juli.
2: De dag van...
1: Het is internationale dag van het gerechtelijk welzijn. Ja, we hebben zware kosten deze week. Het is namelijk ook internationale dag van solidariteit met antifascistische gevangenen. Dat kwam door een Australiër die in Bulgarije 20 jaar vastzit. En daarom is deze in het leven geroepen. Dan is het ook internationale dag ter voorkoming van verdrinking... En het is internationale dag voor vrouwen en meisjes van Afrikaanse afkomst. We hebben ook nog wat lichtere onderwerpen. Het is ook internationale, en dat stond er ook echt bij... internationale dag van de rode schoenen. En het is wijn- en kaasdag. Nou, ik weet niet of de VOC wijn en kaas meenam...

M. Carina, laatst was ze hier nog in de studio en bij John Schaaf was een leuk gesprek. Ik ben nog lang niet klaar. Verzoekjes, nou ik zie dat in ieder geval Ricardo goede punten heeft gescoord bij Sandra. Want die zegt, zou jij nu een leuk plaatje willen draaien voor hem? Ja, dat is altijd lastig als je dan de keuze bij mij laat, hè, mensen. Ik kan beter gewoon zeggen, ik wil dat liedje horen. Maar goed, het is nu zover. Ik heb voor deze gekozen. Hier is Bram van de Ven en Als We Gaan.

0: Het parel van de club. Altijd een leuk liedje om te horen. Dus ik dacht, het is een mooi moment om het nu eens eventjes te doen. We kijken even naar de vertragingen. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Oosterbeek. Daar is 5 minuten. 6 minuten vind je op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes. En dat komt door een onwelwording op de weg. 5 minuten op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Everdingen. En 11 minuten op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Nijkerk. Daar is die 11 minuten ongelooflijk. Best wel veel vertragingen op dit moment op de weg in het weekend. Normaal maken we niet zo vaak mee. We gaan eens even... dat dacht ik al. Ik zocht namelijk iets heel anders. En dat is natuurlijk deze, want we kijken even naar het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon landinwaarts. Ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Bij matige westenwind wordt het 24 tot 29 graden. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. En vannacht volgt met name in het westen en noorden van tijd tot tijd regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen, dan verloopt het wisselvallig. Geregeld komen er buien voor, al zijn er ook droge momenten met een beetje zon. Het wordt 21 tot lokaal in het zuiden 24 graden.
1: Iedere zaterdag, muziek bij de koffie met Marcel Draaf.

0: Het goede doel op Bingo met zwijgen. Heb jij nou een verzoekje? Geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl. Dat is het enige juiste adres. Ga mij eens even wat langzamere muziek draaien. Ah, je hoort het meteen al, hè. Die eerste plaat van Gordon. En kon ik maar even bij je zijn.
1: Kon ik nog maar bij je zijn.

0: Bingo FM en niemand zoals jij. Als je even naar de website van Bingo FM gaat, dan zie je daar een mooie reportage. Ja, dat doen we met bekende en iets minder bekende Utrechters deze zomer naar hun favoriete plekken in de provincie. Zo ook aan Henk Westbroek. Ja, die kennen we natuurlijk als de zanger van Het Goede Doel. Zojuist nog gedraaid, maar ook horecaondernemer. Wat niet meer. En hij doet even een hele lofzang over Utrecht. En ook over de Maarseveense plassen. Want ja, daar vindt hij het ongelooflijk leuk. Het hele verhaal, dat lees je op de website dus van Bingo FM. Het hele interview. En ja, wat ik zeg, het is ook echt een vakantiegevoel. Want hij heeft een paar leuke tips. Natuurlijk ook over worsten. Het zou Henk niet zijn als dat zo was. Goed, wij gaan luisteren naar muziek. Frank van Etten. En Niet bang voor de duivel.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

0: Nou, dat is dan een mooie vraag ook en als opener. Ben je een beetje rijk?
1: Nou, dat valt wel mee. Nee, oh. Het is niet zo dat ik extra beveiliging moet hebben.
0: Nee, maar goed, wel rijk aan ervaringen.
1: En
0: rijk aan vrienden.
1: Dat. En
0: dat is ook belangrijk.
1: Zover ik weet, qua gezondheid. Ook,
0: ja, dat is ook heel fijn. Ja, goed, keiharde cash is ook fijn, hè?
1: Ja, dat is wel heel makkelijk, ja.
0: Ja. En ik zeg altijd, ja. En als het niet bevalt, kun je het altijd weggeven.
1: Ja, hè? Daarom. Goed doel. Het HVF. Ja. Henri Verwoerd Fonds of zo.
0: Oh, ja. Nee, heel goed. Hey, goed dat je er bent. Je zei het al, het is lekker warm buiten.
1: Ja, heerlijk.
0: En goed, ik ga dat zo meteen eens even ervaren natuurlijk. Ja. Want jij gaat het programma overnemen.
1: Ja. Tenminste, tot 2 uur.
0: Ja, de weekendlunch.
1: Ja, en de favoriete weekendlunchartiest is... ik ga 4 platen draaien voor Rutsje Kot.
0: Oké.
1: Okay. Nou, hier is even uit die...
0: Klinkt sowieso altijd zomers.
1: Ja, daarom. Dus gaan we doen.
0: Ja.
1: En mochten ze verzoekjes hebben, henri@bingofm.nl. Of via socials.
0: Ja, of de socials.
1: Socials klinkt altijd zo mooi.
0: Ja.
1: Socials.
0: Of natuurlijk de Bingo FM app.
1: Ja. Goed. Heb je hem al?
0: Ik heb wel de app, ja. Zeker. Ja, dat kan ook niet anders.
1: Nee, dat is zo.
0: Goed. Vakantieperikelen?
1: Nee.
0: Nog niet, hè?
1: Nee.
0: Ben je wel eens in Londen geweest?
1: Ben wel eens in Londen geweest.
0: En hoe was dat?
1: Ik vond het wel mooi. Druk. Ik ben zelfs in...
0: En duur?
1: Duur, heel duur.
0: Ja. Duur.
1: Ik ben in de Alexandra Palace geweest, waar ook de darten wordt gehouden.
0: Oh ja.
1: Ja, daar ben ik geweest.
0: Oh. En was er ook een wedstrijd toen, of mocht je alleen kijken dan?
1: Ik was daar voor een heel ander doel.
0: Oh.
1: Mijn vrouw deed toen Herbalife. En daar hadden we een evenement daar in Alexandra Palace.
0: Maar wel leuk om dat eens een keer van dichtbij te zien.
1: Ja, dat was wel leuk. En daar natuurlijk patat met chips, hè.
0: Ja, vis en chips.
1: Lekker
0: hoor. Oh. En wie er ook graag komt is Chris Bouwer natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

Ja, van Londen naar Scheveningen met Chico. En lekker. Goed. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering Muziek bij de Koffie. Heel veel plezier zometeen met Henry Verwoerd. En de weekendlunch. Als je een verzoek hebt, geef hem gerust door. Wij draaien nog even Dave Dekker.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlandse toeristen die op een boot zaten die vermist werd bij Indonesië zijn gevonden. Ze maken het naar omstandigheden goed. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring. Maar ze zijn weer veilig aan land. Ze zaten samen met 6 andere toeristen en 2 bemanningsleden op een boot in de buurt van het Indonesische eiland Sulawesi. Alleen de schipper wordt nog vermist. Toen de boot niet terugkwam na een tocht werd er alarm geslagen. Waardoor de boot in problemen kwam is nog niet bekend. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Gisteren was er bij Nablus een confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, een kolonist en een militair kwamen om het leven. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Dan het weer nog. Droog en flinke periode met zon. Een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien. Ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Simon, de soldaat. Nou, die hebben gisteren heel veel gezien in Nijmegen.
1: Ja, want jij bent bij de Nijmeegse Vierdaagse geweest.
0: Ja, ik ben bij de intocht wezen kijken. En inderdaad, heel veel militairen en zo. En mensen die, die meelopen.
1: Ja.
0: Gisteren zag ik een man, die kwam uit Amerika. En die had voor de 11e keer gelopen. En ik had nog iemand zien, die had voor de 25e keer gelopen. Ja,
1: ja.
0: Ongelooflijk wat je daar voorbij ziet komen.
1: Even voor de goede orde, voor de mensen thuis. Je hebt vooral gekeken, toch?
0: Ik heb gekeken.
1: Ja, precies.
0: Ja, als ik, mijn zoon die heeft wel meegedaan, nou voor het tweede jaar. Dit jaar kon hij helaas niet ingehaald worden, omdat hij had last van zijn, van zijn been.
1: Ja. Ja, dat is vervelend.
0: Dus die kon hem niet afmaken. Nee. Maar die had er wel 150 in ieder geval op zitten.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik wel heel knap natuurlijk. Maar ik, ja, gewoon die sfeer daar en die mensen die dat doen, chapeau. Over iets anders.
1: Nou.
0: Ik heb net natuurlijk hier naartoe naar je programma geluisterd. Het was weer gezellig.
1: Ja, fijn.
0: We hebben weer van genoten. Verkeersinformatie ook een beetje in de gaten gehouden.
1: Ja, zeker.
0: Want jij moet straks ook nog ergens door.
1: Ja, zeker. Nou, ja, er zijn wel wat wegen waar, inderdaad, waar ik overheen moet.
0: Ja.
1: En dat moet heel snel gebeuren.
0: Ja.
1: Want ik moet nog twee nieuwe bandjes hebben.
0: Oh.
1: Achterop de auto.
0: Oh.
1: Dus ja,
0: dat gaan ze vandaag regelen.
1: Ja, dat gaan ze vandaag regelen.
0: Heel goed.
1: Dus, ik neem aan dat ze het nog wel redden.
0: Ja, ja, ja. Nee, maar het is maar even. Mochten ze jou tegenkomen,
1: ja.
0: Hou je koptelefoon op, dan herkennen ze. En dan kunnen ze zeggen, oh, die man die moet door, die moet twee nieuwe banden
1: hebben. Ja, dat is wel waar. Hé, en je vraagt altijd, wat ga je dan allemaal doen?
0: Ja, wel leuk.
1: Maar ik ga morgen, ja, het is heel bijzonder.
0: Ja?
1: Morgen, dan ga ik bij een vriend langs om even zijn nieuwe woning te bekijken. Ja.
0: Dat is
1: hij zit ook wel eens op de radio.
0: Oh, toch wel.
1: Ja. Nee, dan kom ik even bij jou op visite.
0: Ja,
1: dat is toch gezellig.
0: Ja, natuurlijk. En dan drinken we gezellig even wat. En we knabbelen wat. Dus
1: gaan we dat
0: maar goed.
1: Ja, dat ga ik wel vanuit dat dat allemaal geregeld is. Ja.
0: Ja.
1: Een soort buffetje.
0: Ja,
1: knabbel is zo klein. Je komt niet weg met een tukje natuurlijk. Dat moet wel even uitgepakt worden.
0: Uitgepakt worden. Okay. Nou, ik wens jou...
1: Ja, de druk is hoog.
0: Ja. Ik moet zo nog even een stap.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ik wens jou en vrouw in ieder geval fijne dag. We zien elkaar morgen.
1: Ja, leuk.
0: En dan in de privésferen.
1: Ja.
0: Ik ga plaatjes draaien. Ik heb Richard Kot als favoriete weekendlunchartiest. En voor de rest, ach, laat maar komen.

0: spreek ik die van jou.
1: Oeh, nou, dat zou niet zo leuk zijn. Emma Heesters, hartenbreker. Ze had de buik er wel in gehoord in ieder geval. Als het ding maar zeker is. Zaterdagmiddag, ja, yeah, lekker relaxed, man. Weet je, lekkere plaatjes luisteren hier bij Bingo FM. Hier zijn de drie J's. Dat betekent los vast.

Ja of nee, Zonzo Bessely. Dit is de bingo schrijver deze week. En hier een lekkere bingo schrijver. Ritmisch verantwoord en zonder van Antonie Bestendig. Haha! En fijn dat je luistert. Bij je vrienden van de radio, Bingo FM. Op een gedenkende vermoeidheid tot 2 uur. Ga muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Nou, even terug in de tijd. Frans Bauer samen met Marianne Weber.

0: Wow, lekker hoor, de favoriete weekendlunchartiest. Je hoorde Rutsje Kot in een nacht met jou. Ja, lach er maar om,
1: Ik vind het op zich nog steeds wel grappig hoor.
0: Ja, dan begrijp ik dat het grappig is natuurlijk. Zaterdagmiddag, je vrienden van de radio. Dit is Bingo FM met Colinda. De nieuwe single van Colinda. Ik wil geen zoen. Nou, dan niet.

Willem Bart, en als men een drankje naar jou zou vernoemen... nou, dat lijkt me toch gek dat je hoort... nou, doe mij maar een Henry on the Rocks of zo, ja. Dat is een beetje vreemd in ieder geval. Nou, wat ik wel kan doen, is lekkere platen voor je draaien tot 2 uur. Recht uit het hart van de Domstad. En straks gaan we nog eens even kijken wat het broodje speciaal is. Maar eerst even deze van Mannes. Ik zit hier.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1979. Hij zat qua werk op hoog niveau, want hij maakte hijskranen en zo. Die repareerde hij. Later is zijn artiestenvak naar een nog hoger niveau geschoten. Hier is Lee Towers. Every

Het broodje speciaal van vandaag, Jurgen Lee Towers. Het omdat het heette Bless You. Ik zou zeggen, zet de radio gewoon een tandje harder. Kan jou het schelen, joh. 12:38 digitaal wilden we staan. En tot 2:00 vermoeid bij. Ja, we gaan lekker samen lunchen. Tot 2:00. En ik draai de lekkerste muziek voor je. Calorierijke hits, zo zou je het ook kunnen noemen. Even terug in de tijd. En dat doen we met Canyon. En als ik maar bij jou...

0: pakt mij.
1: Russo, Mart Hoogkamer in de Amsterdamse zomer, pakt mij. Nou, dat kan tot 2 uur en daar is het weer afgelopen natuurlijk. Zo gaat het nu eenmaal. Hetty, jij wilde een mooie plaat gedraaid hebben van Yves Berendsen. Gaan we doen, ben je vrienden van de radio. Voorgoed voorbij, zo heet dat nummer.

Favoriete weekendlunchartiest voor vandaag. Rut Chakot en Hartslag, zo heette dat nummer. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En dat is die van de vriend van de show. We hebben het dan nu over Ronnie Tauber. Ik zit op dit moment in Amerika met Belinda Kinnaar en zijn man Jan. Hier is iedere avond.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie, terwijl ze daar niets mee te maken had. De Indiase minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Juist vandaag zou er overleg zijn tussen de Indiase regering en de leiders van de protesten. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Bij Israëlische aanvallen op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt, melden Palestijnse media. In een dorp bij Nablus bestormden militairen woningen om mensen te ondervragen. Aanleiding was een confrontatie gisteren tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten. 4 Palestijnen, 1 kolonist en een militair kwamen daarbij om het leven. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Nederlandse toeristen die meevoeren op de vermiste boot in Indonesië zijn terecht. Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Alleen de schipper van de motorboot wordt nog vermist. Het is onbekend wat er gebeurde tijdens de tocht bij het Indonesische eiland Sulawesi. Het weer nog droog, een flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Mark Donders, hè, waar ben je nou? Nou, we zitten gewoon in de studio tot 2 uur. Geen lekkere plaatjes voor je draaien. Ina, jij wilde die plaat graag gedraaid hebben. En ik had begrepen, de radio staat op 10 buiten. Dus lekker hoor. Als je op 20 kan, zet hem gewoon op 20, joh. Kan jou wat schelen. Zeg maar dat verwoord het heb gezegd. Hier is Jos.

Van je linker naar je rechteroor of zo. Zien we waarvoor eigenlijk. Corrie Konings, er hangt iets in de lucht. Dus hou het even in de gaten dat je dat in ieder geval op voorbereid bent. De vader van Rock van Drielen vandaag jarig, Pieter. En Pieter maakt er een bijzonder mooi jaar van natuurlijk. En je hebt lekker weer op je verjaardag wat dat betreft. En,

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.
1: Recht uit het hart, Bingo FM.
2: De Weekendlunch artiest.

zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

0: lekkere plaat van Kenny B. En als je gaat, hier op Bingo FM. We gaan straks een oudje draaien. En in het volgende blokje dat ik ga draaien... daar zit daar ook die plaat in, uit die oude platendoos, weet je wel. Dus we gaan eens even naar kijken straks, hoor.
1: Tommy Costa, met lange vrouw.

Belgische zanger Bobby Prins, een gitaar in de nacht. Je kent hem ook van Ik zit in een cafeetje en Santa Maria onder andere. Dus je zullen hem ook wel een keer de revue laten passeren in de uitzending. Hier is Sineke, Dromen.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug in de tijd met Frans Duits. De sloper uit Tiel noem ik hem altijd maar, maar het is een groot artiest. Dat soort dingen.

Dat zat er in die oude platendoos. Frans Duitsing komt terug. En morgen hebben we weer een ander. Wat dat is? Ik weet het niet. Ik ga weer graven voor jou aan de andere kant van de radio. Fijn dat je erbij bent nog tot 2:00.

Lekker hoor. Favoriete weekendlunch is voor vandaag. Rutje komt en ik ga door. Ja, ik ook nog even een minuut of 10 en dan zit het er voor mij weer op. En dan ben ik er morgen weer tussen 12 en 2. Maar zover is het nog niet. Want we gaan nog even een beetje vuurwerk afsteken. Het was het.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moest de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer oplaaien en ook dichter bij de stad Bordeaux komen. Intussen zijn in Frankrijk al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden. In België is een vrouw aangehouden op verdenking van spionage bij de NAVO. Het is volgens justitie een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Sinds kort liep ze stage bij het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen. Daar trok ze de aandacht van de veiligheidsdiensten omdat ze zich verdacht gedroeg. Volgens Belgische media zocht ze naar gevoelige informatie terwijl ze daar niets mee te maken had. Behalve van spionage voor een ander land wordt ze ook verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie. Bij een botsing met een bestelbus in Vlissingen is een man op een fatbike om het leven gekomen. Het gebeurde gisteravond laat. Het slachtoffer van 18 werd nog met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk in Vlissingen kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Indiaanse minister van Onderwijs is afgetreden onder druk van de kakkerlakkenbeweging. Jongeren gingen wekenlang de straat op uit protest tegen fraude bij overheidsexamens, corruptie en werkloosheid. Het aftreden van de minister werd op straat in New Delhi met gejuich ontvangen. Het weer, droog en flinke periode met zon, een matige westenwind en 24 tot 29 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Menno's Weekend met Menno Otger.

Goedemiddag, het is weer zaterdag. Tijd voor Menno's Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. Het is nog niet voorbij. Sterker nog, we beginnen pas. Gerard Joling was dat. Door met Tino Martin. En was Sorry Maar Genoeg.

Ja, zij doen alles op gevoel. En zij, dat zijn Flemming, Zoe Touran en ook nog eens een keertje Ronnie Flex. Alles op gevoel, zo heet het dus. En gevoel, ja, dat heb je nodig als je de hartslag op je heupen krijgt. Dit is Mike Versteeg.

Ja, het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen, inderdaad, zo heette het nummer 1 van de allermooiste nummers die André Hazes, tenminste naar mijn idee, die André Hazes heeft uitgebracht. Door met muziek uit de jaren 80 van Hans de Boy. En het nummer heet Thuis Ben.

Deze man heeft een hoop fans hoor. Antoon was dat en de enige, zo heette dat nummer, door met Mart Hoogkramer. En heeft de samenwerking gezocht met Miss Montreal. En zij houden van haten.

0: me dan.
1: Ja, pak me dan. Dat zong Robert van Hemert. Ja, en ik kwam blijkbaar in de gevangenis. Dus hij is wel gepakt. Donnie en Marco Schuitmaker. Dat is de volgende die we gaan draaien. En hier mag alles.

Ja, wat een mooie samenwerking was dat van Corrie en Koos. Corrie Konings en Koos Albers en ik verlang naar jou. Door met de broer van Tom Cruise, oftewel Wolter Cruise en Dol en Dronken.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. Koningin Maxima heeft World Pride 2026 geopend. Dat deed ze in aanwezigheid van honderden bezoekers in het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark. Maxima noemde het een historisch moment om bij de openingsceremonie te zijn. En ook zei ze dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Eerder was de Pride Walk van de Dam naar het Vondelpark. De World Pride, het grootste evenement voor LHBTI'ers ter wereld, wordt voor de eerste keer gehouden in Amsterdam en duurt tot en met 8 augustus. Het Franse leger gaat een nieuw blusvliegtuig inzetten bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is het grootste transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen als reguliere blusvliegtuigen. Het toestel moet de komende dagen nog getest worden, maar op verzoek van president Macron wordt het nu al ingezet. De verwachting is dat vanmiddag de wind aantrekt en draait naar het westen. Het vuur kan dan weer opraaien. In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op een huis. Volgens de politie is zeker 1 inzittende om het leven gekomen. Of er meer mensen aan boord waren, dat is nog niet duidelijk. Het vliegtuigje was kort voor de crash opgestegen vanuit Bremen. Het stortte neer op een vrijstaande woning zo'n 20 kilometer van het vliegveld. Daar was op dat moment niemand thuis. Over de oorzaak van het ongeluk is in Duitsland nog niet bekend. De EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk goed uit, zegt de EOD. Het weer droog, een flinke periode met zon, een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Menno's Weekend met Menno Otger.

en ik doe het blokken op het vuur. Je lacht, je vraagt uitdagend, kom ik blij.

0: Ja, die kon ook uithalen hoor. Ben Kramer was dat. En Desiree, welkom bij Menno's Weekend. Het tweede half uur. Nee, het tweede uur moet ik zeggen. Door met Django Wagner. En ik weet zeker dat ik heel veel mensen hier een plezier mee doe. Zwarte haren en zwoele gitaren.
1: Ik weet nog goed die ene nacht. Ze kwam

Ja, volgens Jaap Reesma komt alles goed. Nou, dan zullen we maar op zijn woord geloven. Ik heb eigenlijk wel zin in wat tropische muziek. Monk, Billy Dans, John West en Avro Bos met z'n vieren. En jij bent...

0: Ik weer.
1: Jij bent alles wat ik wil. Lekkere tropische muziek hierbij. Menno's Weekend op Bingo FM. En we gaan nu een hele mooie plaat draaien. Tenminste, dat vind ik. Wesley Bronkhorst samen met Samantha Steenwijk. Je

duo was dat, hè? Samantha Steinwijk samen met Wesley Bronkhorst in mijn armen. Ze zongen het een keer of 20 in dit nummer. Door met een voormalige bingo-schijf. Een paar weken geleden was ze nog bij mij in de studio. Ik heb het over Laura Heijgen. En als ik jou niet krijg...

als ik jou niet krijg en als het, de melodielijn zeg maar, je bekend voorkomt, dan klopt het. Want het was gewoon een hertaling van een oud-Engelstalig nummer. Laura Heijgen dus hierbij, Bingo FM, door met Doe Maar. Het nummer is ooit ook door Tim Immers gecoverd, maar we draaien hier het origineel. Dit is Liever Dan Lief.

Ja. Dario samen met Naldo Lima en Zon en Sol. En volgens mij zijn dat gewoon twee precies dezelfde dingen. Door met een trio, namelijk Chris Cross Amsterdam. En die zijn ook met z'n drieën trouwens. Jan Smit en...

0: Ja, daar begon het allemaal mee voor Marco Borsato. Tenminste, wel toen hij in het Nederlands ging zingen. Daarvoor zong hij in het Italiaans en dat werd echt helemaal drie keer niks. Maar goed, dromen zijn met Rog dus hierbij. Bingo FM, door met Frans Duits, Lange Frans en de voorhoede.
1: Je m'appelle Frans.
2: Hey

wat deze man op plaats zet, wordt goud. Yves Berendsen, daar heb ik het over. En droom jij ook over mij vannacht. Door met muziek van Danny de Munk. En Danny, die leerden we kennen begin jaren 80 als Siske de Rat. Hij speelde daar de hoofdrol in. En hij zong ook nog eens de titelsong. Dit is het nummer. Leuk nummer trouwens. Kontje!

De Nobelprijs, daar zong de Belgische band de Clou zo over. Oh jongens, ik kijk naar de klok en het is alweer bijna 4 uur. Het vliegt die tijd toch altijd hier op de zaterdagmiddag. Zeker als je het naar je zin hebt. En dat heb ik en ik hoop jij ook. Blijf lekker luisteren naar alle andere programma's bij Bingo FM. Ik draai nog een paar mooie platen. Tot volgende week. Bye bye.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving hebben een waarschuwingsbericht gekregen. Ze moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat rook het huis niet binnenkomt. Ook moeten mensen in de buurt van Pinos de Valle zoveel mogelijk binnen blijven. Op meerdere plekken in Spanje woeden natuurbranden. In de buurt van Avila en Madrid zijn bijna 60.000 mensen geëvacueerd. Het Openbaar Ministerie nam vorig jaar een record aan crimineel vermogen in beslag. 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het stijgt voor het vierde jaar achtereen. Het vermogen blijft soms lang in beheer van het OM, omdat strafzaken complex kunnen zijn en soms jaren duren. Justitie heeft nu voor bijna 2,9 miljard euro aan in beslag genomen vermogen in beheer. Het verstoren van geldstromen is een middel om criminele netwerken te verlammen en te voorkomen dat het geld wordt gebruikt voor nieuwe illegale handel. De gedachte is dat misdaad niet mag lonen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam het officiële startsein gegeven voor World Pride. In het Vondelpark zei de koningin dat houden van wie je wilt ook in Nederland niet vanzelfsprekend is. Het is voor het eerst dat World Pride, het grootste evenement voor de regenbooggemeenschap ter wereld, wordt gehouden in Amsterdam. De leider van de kakkerlakkerbeweging in India heeft alle protesten afgelast na het aftreden van de Indiaanse minister van Onderwijs. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Nu beloofde de Indiaanse regering onder meer de hervorming van het onderwijs. Het weer droog en flinke periode met zon. Een matige westelijke wind en 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

Zaterdagmiddag en de radio aan op Bingo FM. Lekker in de achtertuin en het zonnetje schijnt. Het is een graadje of 28. En de komende dagen worden de temperaturen alsmaar beter. We kijken straks nog eventjes naar het weeroverzicht voor de komende dagen. Eerst tijd voor een Karst en een atje voor de sfeer.

het vandaag een extra aflevering is van Op Weg naar Huis. En ik moet zeggen, ik was vanochtend eventjes bij de Wol in Utrecht. Eventjes wat inkopen doen en daarnaast even heerlijk gegeten bij die grote GLM met de kinderen. Ja, dat vinden ze helemaal geweldig. En ik moet zeggen, ik vind het zelf ook wel enorm lekker. Eén keer in dezelfde tijd even een burgertje halen daar, dat kan geen kwaad. Maar je moet er daarentegen ook niet iedere week mee aankomen hoor. Dus vandaar maar eens wel eventjes lekker even erop uit. En nu lekker thuis, een beetje voor de televisie hangen en vooral zorgen nu even voor de muziek hier op Bingo FM. Hier zijn Suzanne Freek en Blauwe Nacht.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Mooier dan die van iedereen. Vandaag zo'n 28 graden de thermometer. En morgen gaan de temperaturen weer zakken naar waarden zo rond de 22 graden. En dan kan het ook hier en daar gaan regenen. Aanstaande maandag 21 graden. Dinsdag 27 graden. Dan gaan de temperaturen weer stijgen. En woensdag wordt het zelfs zo'n 32 graden. En dan de dagen daarna waarden tussen de 27 en de 30 graden. Het leuke van Aperitief is dat je af en toe ook eventjes zo'n klassieker mag draaien. En dan doen we nu een blaadje van de Sunstreams. En ik hou...

Terug in de tijd en het allemaal op deze zaterdagmiddag. Ja, een beetje onwennig eigenlijk, hè. Zaterdagmiddag normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag. En daarna kan je heerlijk weekend gaan vieren. Maar ja, het is vandaag een beetje onduidelijk wie nou precies vanwege de vakantieperiode dit programma ging regelen. En ik dacht, ja, nou, dan ga ik het maar eventjes doen. En zorgen voor een beetje gezelligheid hier op Bingo FM. Ja, eigenlijk op deze zaterdagmiddag moet de barbecue natuurlijk aan. Het is buiten een graadje of 28. En toch wel de tijd om straks eventjes de barbecue aan te steken. Ik had een tijdje geleden een gesprek met iemand. Die is professional op het gebied van barbecue. En die zegt, jullie doen uiteindelijk gewoon cremeren. Maar wat ik doe is barbecuen. Ja, en dan ga je daar naar kijken. En bij mij zit er inderdaad af en toe een stukje zwart op het vlees. Maar bij hem totaal niet. En eerlijk is eerlijk, het smaakt heerlijk. Ja, misschien toch maar een keer een goede reden om het een keer te gaan leren. Maar het is toch hartstikke leuk. Lekker barbecuen, vleesje bakken en drankje erbij. En vooral heel veel gezelligheid.

aflevering beschikbaar over hoge treinen in de jaren 90. Een uitzending van 24 december 1996. En die kan je terugkijken via beeld en geluid. En als je trouwens kijkt op de website van Duik, daar staat het hele bericht op gemeld. En daar heeft het ook mogelijk om de link te volgen richting de aflevering. Hartstikke leuk, kan ik je vertellen. Het is tijd voor Henny Wijmans, even terug in de tijd. Kom je vanavond heel dicht bij mij.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals antirakettapparatuur. Die hebben de twee oudere Air Force One-toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. Bij een ongeluk met een fatbike is gisteravond een man van 18 omgekomen. Hij kwam in Vlissingen in botsing met een bestelbos. Het is nog onduidelijk hoe het zo mis kon gaan in de Zeeuwse stad. De op één na laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. Hij was in de koninginnenrit in de Alpen de allersterkste en kwam als eerste over de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel werd tweede, Sepp Kuss derde. De gele trui blijft in handen van Tadej Pogacar, de leider van het klassement. Morgen is de laatste etappe in de Tour de France. Die is vanwege de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk ingekort. De hulpdiensten zijn daar hard nodig en dus kan niet het hele parcours goed worden beveiligd. Het weer droog en flinke periode met zon en matige westelijke wind. En 24 tot 29 graden. Morgen wisselvallig met buien, ook wat zon, een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Aperitief met Campbell de Bruin.

Inmiddels is het 5 over 5. Welkom terug bij Aperitief, de zaterdageditie. Normaal gepresenteerd door Campbell de Bruin en vandaag de ondergetekende Kevin Scholten. Wij

Dit is wel zo'n plaatje waar bij mij de radio een tandje harder bij gaat. Dit was Koei Konings en vergeet mijn naam. En voor mij komt er een nieuwe morgen. Laten we ook in de achtertuin de radio een tandje harder zetten. En dat doen wij met Even Serieus en bijna de Gasolina.

Het voetbalseizoen weer van start. Dan begint de Eredivisie en gaan we het ook weer uitgebreid hebben over voetballen. En dat doen we natuurlijk iedere vrijdagmiddag tijdens op weg naar het weekend met Paul Pessel. Ja, om even in de trend van Campbell te blijven, gaan we ook natuurlijk wat klassiekers draaien. En deze is wel even leuk om te draaien. Een plaatje van heel lang geleden, maar pas geleden dat niet opgenomen. En dan wel door de originele zanger. We hebben het over Frans Kunst samen met Jan Man. En nog steeds zijn we samen. Herinner jij je deze nog?

wel zo'n plaatje om even de radio een tandje harder bij te zetten. En ik had het daar pas geleden nog even met Suus over. Holland zingt Hazes. Ja, het blijft al wel een evenement. En ik wil daar aankomend jaar toch alweer naartoe. Even heerlijk met alle andere Hazes-fans uit volle borst deze platen meezingen. En ja, ik ben heel benieuwd. Want daar staan natuurlijk ook heel veel nieuwe artiesten tussen. Maar ook zeker te weten de artiesten die ook heel lang met André Hazes zelf gewerkt hebben. Voor de tijd.

zeker mag draaien. En dat doe ik met heel veel liefde en plezier. Wij gaan terug in de tijd naar de jaren 80. En dat doen wij met René de Haan. Neem mij nog één keer in je armen voordat jij de trap afgaat. Herinner jij je deze nog?

TikTok. Daar was hij onderweg om een puppy te gaan kopen. Ik weet niet of het voor zijn dochter was of voor hemzelf, maar het zag er in ieder geval wel heel gezellig uit. Ondertussen draait trouwens muziek van Diana. Hier is ze met haar abattoir.

Monique Smit. En als je verliefd op een jongen bent. Inmiddels is het 17:15. Zit je te eten smakelijk en geniet ervan. En onderwijl draai je nog eventjes een klassieker. Hier is muziek van Nathalie. En vissen zijn precies als wij. Nee.

officieel een blaadje van Willeke Alberti. En dit was de versie natuurlijk van John West. Dit was Ome Jan hier op de zender. Wij gaan terug naar de jaren 90. Dit zijn de formatie De Vormers uit Utrecht. Een plaatje van wel een tijdje geleden, maar des te meer leuk om te draaien. Ja, ik ben fout geweest. Hoor je hier op Bingo FM.

0: met Willy Alberti. Echt prachtig mooi in elkaar gezet. En dit was Liefde hier op Bingo FM. En dit was ook tot zover Aperitief voor deze zaterdagmiddag. Dankjewel voor het luisteren. En ik wens je een heel fijn weekend toe. En vooral heel veel plezier met hetgeen wat je mag gaan doen morgen. En ik ben er sowieso aankomende maandag weer. Tussen 4 en 6. Dan presenteer ik het programma Op Weg naar het Weekend hier op de zender. Voor nu wens ik je een hele fijne avond.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Onder luid gejuich heeft koningin Maxima in Amsterdam World Pride geopend. Kunnen zijn wie je bent, houden van wie je wilt. Dat is toch heel normaal? Dat zei de koningin in het Vondelpark Openluchttheater. Ze sloot af met houd elkaar vast, steun elkaar en geniet ervan. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. Er was een reële dreiging waardoor de Amerikaanse president Trump onlangs snel van vliegtuig moest wisselen. De krant The New York Times meldt op basis van bronnen dat pro-Iraanse groepen het gemunt hadden op Trump. De wissel was na de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. Trump vloog daarheen met de Boeing 747 die hij van Qatar cadeau had gekregen. Het luxe toestel mist geavanceerde veiligheidssystemen zoals anti-raketapparatuur. Die hebben de 2 oudere Air Force One toestellen wel. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 443 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. De autoriteiten in de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinos de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. En de EOD waarschuwt voor oude granaten en andere munitie die door de droogte bloot komt te liggen. Gisteravond reden mensen in Doornenburg op een drooggevallen Waaloever over 2 oude granaten, waaronder een fosforgranaat. Het liep goed af, maar kijk uit, zegt de EOD. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Hij deed dat om zijn kind te helpen die in problemen was gekomen. Persbureau ANSA meldt dat het gaat om een 45-jarige man die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De boot met de andere 2 kinderen van 6 en 8, die dreef af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. En hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Aan elke Amsterdammer, jong en oud, die moeite heeft met queers, zelfs intimideert of agressief is, pas je aan. Anders hoor je hier niet thuis, zei ze. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. Het valt grotendeels samen met de jaarlijkse Pride-viering. Er worden zo'n 1 miljoen bezoekers verwacht. De opvallende vliegtuigwissel van president Trump in Turkije was nodig vanwege een reële dreiging, meldt de New York Times. Pro-Iraanse groepen zouden het op Trump hebben gemunt. Er werd druk gespeculeerd waarom Trump na de NAVO-top ineens een oud toestel nam en niet het vliegtuig dat hij van Qatar cadeau had gekregen. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is er kans op regen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en zon elkaar af en dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegveld stortte het op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 jaar uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. De andere twee kinderen van 6 en 8 jaar die nog aan boord waren dreven af. Zij wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een andere passerende boot. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldde het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gebracht. Het is voor zover bekend het eerste slachtoffer bij de huidige branden. 2 weken geleden kwamen er 12 mensen om het leven door branden in het zuiden van Spanje. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon ook enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na een urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een huis. Eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende om het leven was gekomen. Het vliegtuigje steeg kort voor de crash op. Zo'n 20 kilometer van het vliegtuig stortte het neer op een vrijstaande woning. Daar was op dat moment niemand thuis. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn drie kinderen. Koningin Maxima heeft in Amsterdam World Pride geopend. De Amsterdamse burgemeester Halsema riep op tot verdraagzaamheid. Amsterdammers die moeite hebben met queers, riep ze op: pas je aan, anders hoor je hier niet thuis. Nog voor de opening vandaag liepen rond het middaguur zo'n 10.000 mensen mee in de Pride Walk. World Pride wordt om de 2 jaar gehouden en is nu voor het eerst in Amsterdam. In Spanje is een man om het leven gekomen door de natuurbranden in de buurt van Valencia. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De man werd gevonden in een auto in een ravijn. Over de identiteit van het slachtoffer is niets naar buiten gekomen. Het is, voor zover bekend, het eerste slachtoffer van deze branden. Het OM heeft vorig jaar een recordbedrag afgepakt van criminelen. Het ging om 433 miljoen euro. Justitie zit vooral achter witwasgeld aan. In totaal heeft het OM nu voor bijna 3 miljard euro aan geld en goederen in beheer die van criminelen zijn afgepakt. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op en schijnt de zon nog enige tijd. Vooral in het zuiden blijft het nog een tijdje warm. In het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht nog meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. En morgen afwisselend buien en een beetje zon. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden. De autoriteiten van de regio Granada in Spanje hebben een lockdown afgekondigd in Pinas de Valle. Daar woedt een bosbrand in de buurt van een stuwmeer. Mensen in de omgeving moeten ramen en deuren sluiten en vochtige doeken gebruiken om te zorgen dat de rook het huis niet binnenkomt. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Op het partijcongres van de rechtse liberale partij kreeg Flavio Bolsonaro op het podium de steun van de Argentijnse president Javier Milei. Hij wordt ook gesteund door de Amerikaanse president Trump. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. De Indiase kakkerlakkenbeweging heeft alle betogingen afgelast nu de minister van Onderwijs is opgestapt. De afgelopen maand waren er door het hele land betogingen van jongeren tegen het onderwijssysteem en fraude, corruptie en werkloosheid. Volgens de organisatoren heeft de Indiase regering aan alle eisen voldaan. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking vanavond en komende nacht toe. Later in de nacht valt er af en toe regen, 14 tot 17 graden. Morgen wisselen buien en een beetje zon elkaar af. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

nooit iemand nodig of om hulp gevraagd. En al die jaren, ze gaan voorbij, ik voel vaak onzekerheid.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Berlijn is een auto ingereden op toeschouwers van de jaarlijkse Pridefeesten, waar mensen van de regenbooggemeenschap bij elkaar zijn. Het is nog niet bekend of het om een ongeluk gaat. Het is ook niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een ooggetuige zegt bij Bild dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Ávila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohondo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Madrid. En de Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft de misdaad en inflatie aan te pakken. Vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Bij het vliegtuigongeluk nabij de Duitse stad Bremen is na urenlange zoektocht een tweede slachtoffer gevonden. Het vliegtuigje was neergestort op een vrijstaand huis. Daar was op dat moment niemand thuis. En eerder werd al duidelijk dat de andere inzittende ook om het leven was gekomen. De twee slachtoffers zijn mannen van 77 en 65 uit Bremen. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken in het binnenland op. Vooral in het zuiden blijft het nog enige tijd warm, maar in het noordwesten raakt het geleidelijk bewolkt. Vannacht meer bewolking, gevolgd door regen. 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend buien en een beetje zon. 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik weet nog hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 14 gewonden. Onduidelijk is of er sprake is van opzet. De Berlijnse politie zegt wel op zoek te zijn naar verdachte personen. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een witte bestelbus rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar de grote natuurbranden nu woeden. Die belofte doet hij op X. In het zuidwesten van het land zijn al tienduizenden hectare bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn ongeveer 200.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger heeft een nieuw blusvliegtuig ingezet bij het bestrijden van de natuurbranden in het departement Gironde. Het is een groot transportvliegtuig dat is omgebouwd. Het kan bijna 3 keer zoveel water meenemen dan reguliere blusvliegtuigen. In Spanje hebben inwoners van een aantal gemeenten in de provincie Avila een evacuatiebevel gekregen. De gebieden moeten ontruimd worden vanwege de branden in Burgohundo, een gemeente zo'n 100 kilometer ten westen van hoofdstad Madrid. Op het Como-meer in Italië is een zoektocht gaande naar een Nederlandse toerist. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. De andere 2 kinderen van 6 en 8 die nog aan boord waren, dreven af. Ze wisten de aandacht van andere boten te trekken. Hun 16-jarige broer kon worden gered door een passerende boot. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Later vannacht valt er af en toe ook wat regen bij 14 tot 17 graden. En vanaf de ochtend dan weer afwisselend buien en een beetje zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen.
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen.
1: En wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal
1: het meest bekend.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Correspondent Gien Balduk was bij dat slotfeest.
2: Inmiddels weten we ook van de Duitse politie dat er minstens 1 dode en zeker 14 gewonden zijn gevallen bij dit incident. Verder is nog heel veel onduidelijk of er 1 of meerdere daders zijn en of die daders ook nog in de omgeving zijn. En vooral om die reden wordt het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn op dit moment afgezet.
1: De Duitse politie meldt dus 1 dode en 14 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Een ooggetuige zegt tegen de Duitse krant Bild dat een wit busje rond 10 uur met hoge snelheid inreed op mensen bij het Tiergartenpark in Berlijn. Daar waren op dat moment duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. Een man zou volgens die ooggetuige het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. In het Franse departement Gironde hebben er nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later vannacht valt er af en toe wat regen en het is dan een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en later ook wat zon. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

jij te mooi om waar te zijn? Vraag ik me nu vaak af. Want ik keek door een roze bril en zag niet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur.